0: moet leren swingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mams zet door.
0: Pap zit liever in. Ze stoelt de dutten.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wil niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap valt uit de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij. Hey!
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op den grond, zo hard hij kan.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust, ik kan het toch niet.
0: Kom vooruit, lieve paps, je moet het eens proberen. Zie je wel, zie je wel, zie je wel dat je zweet.

we van echt poepoe. Van geen poepoe, van nee poepoe. Gutup. We hebben van echt hetter. Van geen hetter, van nee hetter. Gutup. Maar het was een goede baan, nagyon hüle. De mégis röhögni kell, nagyon hüle. Ebbe van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több.

0: de zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.

Voor mij daar ging een meisje in het rood, een heel aardig ding, gekleed à la mode. En ik floot. Die avond in mei, ze keek en schrok en kreeg de kleur van pas genoemde bloesje. Ik kreeg een schok en dacht terstond, wat een snoesje. Een uurtje daarna, toen dronken wij thee en maakten

schokken kreeg de kleur van pas genoemde bloesje. Ik kreeg een schok en dacht er stond, wat een snoesje. Een uurtje daarna